tlak nove kiok che belderelli cristian ko kain kis che li kakwa nakchare 40 dia 40 noche li botija aban kuite pa laiste skole ka kuite neting a tis chapalis che eli huku manak tis di bankil tis ok as kuikikin utis skole abali cristiano che rabi che kokan ani kia tinakrikin di kwingkan lo kiru mingana kanabru ali kawanoe jengke utis yok kis seban. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee